50ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rukuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En tot zover het nieuws. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen.

Musica Vocalis geeft op 29 augustus van 1 tot kwart over 2 een openbare repetitie en van 4 tot 5 een concert met veelzijdig repertoire, gezongen met passie en enthousiasme in het Uffelter Kerkje. Musica Vocalis is een dynamisch kamerkoor uit Zwolle. Dat repertoire brengt uit alle stijlperiodes, van de vroege middeleeuwen tot werk van hedendaagse componisten. Kwaliteit en plezier in het maken van muziek gaan hand in hand. De entree is gratis. De MTB Streetways op woensdag 26 augustus in de wijk is onderdeel van de MTB Streetways competitie Noord-Oost-Nederland. Het evenement is een spectaculaire ronde over voornamelijk verharde wegen, afgewisseld met onverharde stroken en obstakels. Op woensdagavond start het geheel met een toffe mountainbike streetrace. Via een parcours langs de feesttent, de kermis, de voetbalvelden en natuurlijk door de straten van de wijk proberen enthousiaste mountainbikers de maximaal toegestane snelheid te verbreken en obstakels te trotseren. De start is om 5 uur.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een grote toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. En tot zover het nieuws. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: kortingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Het zonnige zuiden zit in Sinsano. Aan iedere driekwart fles Sinsano hangt een gratis ijsvormpje om leuke lettertjes van ijs te maken. Verwen uw mannes met Sinsano Vermouth in Mix and on the Rocks. Dat is weer eens wat anders. Sinsano.
2: This program is climate neutral.
0: Dit programma is klimaatneutraal.
2: All music will be recycled.
0: Alle muziek wordt gerecycled.
3: Het Muziekmuseum.
4: The Music.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 34. En dat is de week waarin op 19 augustus 1967 het Amerikaanse radiostation KHOW in Denver geen platen van de Beatles meer draait, nadat bekend is geworden dat alle leden van de groep drugs gebruiken. Nou. En de muziek die we net hoorden is van Elvis Presley. Want op 19 augustus 1972 komt Burning Love de Billboard Hot 100 binnen. Het wordt Elvis Presley zijn allerlaatste top 10 notering in de Verenigde Staten. Op 28 oktober 1972 bereikt de single de tweede plaats. Burning Love is een compositie van Dennis Linde. Tijdens de opname van het nummer in de RCA-studio in Hollywood op 28 maart 1972 speelt hij zelf gitaar. Elvis wordt verder begeleid door de gitaristen James Burton, John Wilkinson, bassist Emery Gordy, pianist Glenn Hardin en drummer Ronnie Tutt. J.D. Sumner en de Stamps die doen de achtergrondvokalen. Een lekker nummer, hè? Heerlijk. Zometeen tijdens deze rondleidingen een fragment uit de film World Horizons van de Verenigde Naties. Roger Waters is de verteller van het verhaal over de scheidingsmuur die Israël bouwde langs de westelijke Jordaan-oever. En Roger Waters kennen we natuurlijk van Pink Floyd. En dadelijk ook nog een nummer gezongen door Cornelis Brak. In 1973 stond hij met een door Giet Jaspers en Wim T. Schippers geschreven liedje in de top 10. De Nederlandse top 40. En over top 40 gesproken. Zometeen hebben we er eentje uit week 34. Het jaar, dat verklap ik toch niet. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Pascal Jacobsen, Nederlandse zanger en gitarist van Bluff. En Jeroen Kijk in de Vechten, Nederlandse radio- en televisiepresentator en beste voice-over van 2025. En op nummer 1 in die top 40 week 34 staat een liedje gezongen door een Amerikaanse discozanger uit Florida. Het liedje is geschreven door Harry Wayne Casey, die van Casey and the Sunshine Band. En het liedje begint met de volgende tekst. Er wordt eerst een stukje gesproken, Sexy Mama, en dan wordt er gezongen Woman, Take Me in Your Arms. En muziekvrienden, ook dadelijk weer zo'n prachtige plaat. Deze keer geen vinyle plaat, nee, het is een cd. Het is de langspeelplaat van de week. Het is een debuutalbum van een Britse jazz- en soulzangeres uit 2003. De plaat wordt in 2008 opnieuw uitgebracht omdat de opvolger, Back to Black, een wereldsucces was geworden. Dadelijk ook nog een Nederlandse platenproducer die voor de lol een lied opneemt. Omdat het nummer in de top 40 komt, heeft hij voor tv-optredens een gezicht nodig. Dat wordt de band Jackpot. Om welk nummer gaat het en om welke bekende Nederlandse producer? Oudste nummer, muziekvrienden, deze week is op 1958. Maar we gaan nu naar donderdag 28 november 1963.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles!
4: She loves you.

0: Patricia van Perez Prado is op 18 augustus 1958 een van de eerste singles die in de Verenigde Staten door de Record Industry Association of America met goud wordt bekroond. De single is op 16 juni 1958 de Billboard Hot 100 binnengekomen en staat in de week van 28 juli dit jaar op de eerste plaats. Wij luisterden naar een stereoversie die later van de originele master is gemaakt. Ja, prachtig instrumentaal nummer. En een plotseling eind, dat ook wel weer. Daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op 23 augustus 1963 wordt She Loves You, de derde officiële single van de Beatles, uitgebracht. Op de B-kant staat I'll Get You. Nog voordat iemand de plaat heeft gehoord, zijn er al een 500.000 exemplaren door nieuwsgierige fans besteld. In de Britse hitparade van 31 augustus 1963 komt She Loves You van de Beatles op 12 binnen. Een week later staat de single op 3 en daarna 4 weken lang op de eerste plaats. Daarna staat de single wekenlang op 3 en 2. En vanaf donderdag 28 november 1963 komt She Loves You opnieuw bovenaan de hitlijst in Engeland. Wij luisterden naar een versie opgenomen op 23 augustus 1963 in de Hollywood Bowl in de Verenigde Staten. Ja, met al die fans erbij, wat een geschreeuw. Ja, ongelooflijk. Muziekvrienden, straks de langspeelplaat van de week. Deze keer geen vinyle plaat, nee, het is een cd. Het is een debuutalbum van een Britse jazz- en soulzangeres uit 2003. De plaat wordt in 2008 opnieuw uitgebracht omdat de opvolger ervan, Back to Black, een wereldsucces is geworden. Nou, maar voordat we daaraan toe zijn, gaan we eerst eens even kijken naar die top 40, week 34. En daar vast zit een tipperade. En uit die lijst gaan we alvast een liedje draaien. En wel nummer 18. Een nummer van Stephanie de Sykes. Ooit van gehoord? Ga er maar eens naar luisteren.
1: Van 1 tot 6, de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Dit is de tipparade.
2: Nummer

18. In de Tipperadenweek 34, 19 nog wat. Stephanie de Sykes. Ze wordt in 1946 geboren als Stephanie Wrighton in Engeland. En ze begon als sessiezangeres. En in de jaren 70 maakte ze deel uit van Birds of Paris. Een groep zangers en zangeressen die de achtergrondvocalen doen op vooral discoplaten. Andere leden van Birds of Paris waren onder andere Madeline Bell, Vicky Brown en Katie Kissoon. De enige solo-hit van Stephanie de Sykes is Born with a Smile on My Face. Het liedje wat we net hoorden. Het komt tot 2 in de Britse hitparade. In Nederland staat het 4 weken in de tipparade. Komt niet in de top 40. Ja, het klonk als een typisch jaren 70 songfestival liedje. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is het debuutalbum van een Britse jazz- en soulzangeres. En ze wordt geboren als Amy Jade Winehouse in Londen op 14 september 1983... en is de dochter van taxichauffeur Mitchell Winehouse en apotheker Janice Seaton. Ze groeide op samen met haar 4 jaar oudere broer Alex. En van haar vader zou ze hebben leren zingen. Amy schreef al op jonge leeftijd haar eigen liedjes. Ze werkte als zangeres van een jazzband en als showbiz-journaliste wanneer ze na een demo een platencontract krijgt bij muziekproducent 19 Management. Vernoemd naar de hit 19 van Paul Hardcastle. Op 20 oktober 2003 verschijnt haar debuutalbum Frank en is deze week de langspeelplaat van de week. Het is een rauw en opvallende plaat. Hoewel het minder bekend is dan haar latere album Back to Black, wordt Frank als de opmaat naar haar beste werk gezien. Op de cd staat een mix van jazz, soul en R&B. Haar tweede album, Back to Black, is meer gepolijst. Frank klinkt meer authentiek en experimenteel. De titel van het album verwijst onder andere naar Frank Sinatra, een van haar grote inspiratiebronnen. De muziek op de plaat combineert klassieke jazz met moderne hip-hop en R&B beats. Dit, in combinatie met haar opvallende stem en laid-back manier van zingen, zorgt ervoor dat de plaat opvalt tussen de muziek anno 2003. Het debuutalbum Frank van Amy Winehouse markeert het begin van haar korte maar onuitwisbare carrière. Daarom is het deze week

0: openingsnummer na de intro van de langspeelplaat van de week. Deze week het album Frank uit 2003 van Amy Winehouse. Liedje wat woorden was Stronger Than Me. Muziekvrienden, dan nu één oude top 40 van lang geleden. We hebben alle liedjes weer in de computer gezet. 40 tot en met nummer 1. Ik swipe er langs tot en met nummer 11. We draaien de nummer 1 hit en dadelijk nog weer een track van de langspeelplaat van de week. En op nummer 1 staat een liedje gezongen door een Amerikaanse discozanger uit Florida, Amerika. En het liedje is geschreven door Harry Wayne Casey. En die kennen we natuurlijk van Casey en de Sunshine Band. En het liedje begint met de volgende tekst. Wordt eerst gesproken, sexy mama, en daarna wordt er gezongen, woman, take me in your arms. Dat moet een romantisch liedje zijn. En een disco-nummer, dat sowieso. Goed, we kijken even naar die lijst. 5 nieuwelingen daarin, 5 Nederlandstalige liedjes. Verder muziek uit Schotland, Spanje, Nederland, Engeland, Canada, Duitsland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Curaçao en Italië.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
2: Nummer 40.
0: Muziek uit Schotland. Onder in die lijst de Bay City Rollers met Shang Lang.

zomersnummer. Het was in de tijd ook Radio Noordzee's Treiterschijf. Dat hoorde je net. Tony en Los Santos met Trico, Trico Tra. Eendagsvlieg. En die Tony is eigenlijk Tony Sanchez. En ja, de groep werd eigenlijk geformeerd in Duitsland, in Frankfurt. Maar oorspronkelijk komen ze dus uit Spanje. 39 dus. Dan nu nummer 38. Had een aantal grote hits in Nederland. En dit misschien was wel...

sentimentele muziek. Het was in de tijd de opvolger van het is weer voorbij. Die mooie zomer, die stond maar liefst 18 weken in de top 40 en dus ook op nummer 1. Daarvoor had hij nog een hit met 1948. Toen was geluk heel gewoon. En dit is die goede oude tijd. Ik heb het natuurlijk over Gerard Cox. 37 nu. Een liedje over Rob Oud. Een van de DJ's van Radio Veronica, die toen nog op de Noordzee lagen. Tenminste, dat schip.

1936. Een van de beste Nederlandse bands uit de geschiedenis. De popgeschiedenis. Ja, dat durf ik te beweren. Earth and Fire met Johnny Kaagman en natuurlijk Gerard en Chris Koerts. En ze waren vooruitstrevend hoor. Ze gebruikten in het begin de Mellotron. Een revolutionair apparaat.

40 en staat deze week op nummer 36, dus op de terugweg. Het staat er uiteindelijk 14 weken in. Nee, ik zeg dat verkeerd. 10 weken staat het erin, ja. En ze hadden al hits gehad met onder andere Memories, Storm and Thunder, Wild and Exciting. En vergeet ook hun LP's niet, zoals die prachtige plaat Song of the Marching Children. Dan nu nummer 35, muziek uit Engeland. Van een legendarische band met hits als Get Down and Get With It, 'Cause I Love You, Look What You've Done, etc.

Hanging Man. Ja, ze hadden een enorme hoeveelheid hits. 34 liedje wat we het tweede gedeelte helemaal gaan beluisteren. Van de muziekproducer John Carter. Ja, het was een studioformatie, dus ze hadden maar één hit. Maar wel een heel bijzonder nummer. De band First Class. You

liedje geschreven door Boudewijn de Groot. Samen natuurlijk met tekstschrijver Lennart Nijg. Hij schreef bijvoorbeeld ook, zij schreven ook bijvoorbeeld Malle Babbe. Maar dit is Mirella.

een van zijn grootste of grote hits in Nederland, moet ik zeggen. Nee, niet zijn grootste hit. Dat was Rote Rozen. Die stond 4 weken op de eerste plaats. Dit liedje staat 8 weken in de Nederlandse top 40 met 13 als hoogste. Die zonne geht auf. En hij zingt erover op het moment dat zijn meisje weer thuis komt.

8 jaar in de top 40 terechtkomt. Een liedje dus uit de jaren 60. Want ik zei net al, dit is een hitparade uit de jaren 70. Het is van R. Dean Taylor. En het wordt uitgebracht op het Motown platenlabel. Het werd in de tijd geschreven door Brian Holland, Lament Dozier en Eddie Holland. There's a ghost in my house. Nieuw.

Cats, daar hebben we het natuurlijk over. De grote hit, Sugar Baby Love. Dat zong hij nog. Toen startte hij een solo carrière. En ik zou je zeggen, we komen hem dadelijk op nummer 9 tegen deze lijst.

0: 28, een liedje uit 1965. Of een liedje, wordt daarin gezongen.
1: Everybody dance! Ja.
0: We herkennen het natuurlijk direct. Onder drie verschillende namen werd het bekend. De dans van Zorba in het Nederlands. Of Zorba's dance in het Engels. Of de Franse versie La Danse de Zorba. Maar het is natuurlijk Griekse muziek. Geschreven in de tijd door Mikis Theodorakis. En in heel veel uitvoeringen heeft het in de hitparade gestaan door de jaren heen. Het staat nu in deze lijst in de uitvoering van Trio Hellenic.

0: The Brotherhood of Men uit Engeland. Dat heet Lady. Ja, grootste hit was natuurlijk Save Your Kisses For Me. Maar we moeten ook Kiss Me, Kiss Your Baby niet vergeten. Muziekvrienden, ik heb er nog eentje.
1: Dit is de Tipparade.
2: Nummer 29.
0: En wel van een album van Santana uit 1972, Caravanserai. Een track daarvan verschijnt op single en staat dus in die tipparade op nummer 29. Doet verder helemaal niks, komt niet in de top 40 terecht, maar een ongelooflijk interessant nummer om te beluisteren. Met een geweldige gitaarsolo erin. Muziekvrienden, volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Tot een volgende aflevering.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9
1: uur. Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprek over een handelsakkoord mislukte. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivere staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. En tot zover het nieuws. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Streektaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er in Klover. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal luisteraars. Welkom bij Streektaal op zondag van DNO Radio. Van 9 tot 10 ben we er hier en achter de knoppen. Ja, er zit natuurlijk Roel Schudde, de man die de techniek zo strak heeft dat het programma vanzelf mooi klinkt. Nou, hoe heb ik dat te zeggen, Roel? Wel weer goed, zeker. En we gaan het een uur lang verwennen met de mooiste muziek in de streektaal. Van Daniel Lohuis tot Mannenkoor Ruffelte. Met humor van Bertus de Tukker en alles wat er tussen deur gaat. Luister lekker met ons met. En laat ons dan ook eens zien wien wat hij ervan vindt. Bel of appen kan ook, of meestal reem appen, naar 0528-373444. En zeg dan gewoon uw mening, want dat kan gewoon, hè. 0528-373444. Nou, en hij ook een verzoeknummer hebben voor Streektaal op zondag, dan kun je dus gewoon appen. Wij stelden het zeer op prijs. Oh ja, mijn naam is weer Maurice, maar ja, dat is de intro natuurlijk al uit. We gaan beginnen met een van de beste singer-songwriters, dus de liedjes schrijver, zeg maar, van Drenthe. En dat is Daniel Lohuis. We gaan van start vandaag met Daniel, wat ik net al zei. En dat nummer, dat moet je eens even over nadenken, want dat heet het volgende. Zolang als het zoals nou giet. En dat zingt Daniel Lohuis voor ons.
2: Streektaal en muziek met Wim Oegies. Iedere zondag van 9 tot 10 uur.

Ja, hoor je die, hoor je die mooie mondharmonica? Dat klinkt eigenlijk als een trein, hè? Tuut, hè? Ja. En als je nou naar het volgende nummer gaat luisteren van Via Buze en Erwin de Vries. Die hebben het over Olgratje. En Olgratje, wat is in Groningen? Dat was een oude tram, een soort stoomtram. Nou, een duet dat is tussen die twee beiden, dat klinkt als een zondagse warme omhelzing. Via Buus en Erwin de Vries met Olgratje hier in Streektaal op zondag bij DNO Radio.

Ja, via Buze en Erwin de Vries. Ik zie me ook, zoals zitten lustraars, heb je dat ook in zo'n oude stoomtram. Het was een heel klein stoomtrammer hier. En die noemt ze dus inderdaad Ol Graitje. Goed, ja, we gaan iets leuks doen. Want Roel, je hebt de knop maar goed stevig vast, hè? Want Tonia zet de boel even lekker op stil. Driemaal in de ronde van je opzuizen. Ken je dat liedje nog, lustraars? Nou, en de voeten, die gaan vanzelf mee. Tonia, driemaal in de ronde van je hopsasa.

0: Ja, Tonia, Tonia. We zaten hier in de studio heftig mee te zingen, dus thuis. Goed, immers geen grapje tussendoor. En ik denk dat de olden ons het allemaal wel herkennen. Goed, nou, wat gaan we nou doen? We gaan naar Nico Dijkstra. En die gaat voor ons een mooi lied zingen, dat heet de Schuiteldauk. En hier in Drenthe hebben we de Schuiteldoek. En de Schuiteldoek die was overal goed voor. Overal goed voor. Hij zeg maar vieze mond aan, dan kwam moeder even met de Schuiteldoek. Als de vader even afgedrukt moet worden, dan werd het met de Schuiteldoek gedaan. Maar de tafel na het eten werd ook even afgedaan met de Schuiteldoek. En daar zingt Nico Dijkstra op. Op Streektaal, hier op zondag, mag de kop ook even lus. Met Nico Dijkstra met de Schuiteldoek. Dus schud maar. Roel schudden.
1: Met de schuiteldoek hing het wel over hier. Het was valkenkleer en gesmeerd. De jongsten zeilden erna.

0: weer.
1: Ja, wat mooi lied, luisteraars. En een mooie sound zit er ook, een mooie dictie zit erin. Hè. En dat vind ik wel fijn. En het leuke ervan ook is dat die streektaal, dit is dan Grunnings, ook een streektaal. En die past zo mooi in die tech, in de muziek, zeg maar. Roel die merkte net terecht op van, in die streektaal kun je zoveel kwiet. En daarom maken we dit programma ook, en dat vinden wij ook heel erg belangrijk, dat je naar lusten. Iedere zondag doen we dat namelijk, van 9 tot 10 uur, ja. Nou, Roel, hij de lachknoppen anders zet op het paneel, ja, de lachknoppen, ja. Waarom zeg ik dat nou, luisteraars? Nou, we hadden een stukje humor draaien en dan dat doen we met Bettis de Tukker. En Bettis is de Tukker, die stort het een beetje. Maar goed, dat mooi maar even draaien, maar het is ook wel een beetje. Het is niet nabedoeld, maar het is ook als humor bedoeld. Nou, zoals ik al zei, Roel heeft de lachknop warm. En Bettis de Tukker brengt humor met Nije Juffrouw en ik. Zet uw schrap, want dit is genieten.
2: Wij, ik heb Joren moeten studeren om aan Twente plat deel te kunnen nemen. Ja, ik ben echt wel afgestudeerd, hè. Ik heb alleen al 4 jaar over de eerste klas van de lagere school gedaan. Maar ik zal u vertellen, in de derde klas van de lagere school, hè. Toen had ik een riebewies. Ja, toen was ik ook 18 jaar. Ja, vroeger was ik veel te ondeugend op school. Ik kan me nog wel herinneren, de juffrouw die liet me eens een mooie plaatje zien van een boom. Toen zegt ze tegen me, Bettis, wat is dat voor een boom? Ik zei, nou, dat is volgens mij is dat een eikelige boom. Toen zegt ze, fout, fout, fout, fout. Ik denk nog 4 keer over fout van zo'n lullig boompje. Dat is, zegt ze, een linde. Maar zegt ze, ik ben in ieder geval nog blij dat je met denkt. Dat is altijd met hem. Ik heb de ene hand in tuk, ik denk, ik krijg wel weer. Ik heb de hand in tuk, ik zeg ra, ra, ra. Het is hard als hout en het heeft een rood kapje. Die kreeg ik dan een strikje dan kop. Ik zeg fout, fout, fout, fout. Daar is een lucifer binnenke. Ik zei, maar ik ben in ieder geval nog blij, juffrouw, dat je met denkt. School. Ik voor de zonne stomme school waar ik op zat. En die leerkrachten bij ons op school, die waren ook altijd bevoorrecht. Ik kan me nog herinneren dat er in de gang bij ons, boven de kapstukken, er hing een bordje, alleen bestemd voor leraren. Toen heb ik de bijonder gezet, maar je mag er ook je jas aan ophangen. En dan die juffrouw van godsdienstles. Zo stom menske, zegt ze tegen mij, wie liet de muren van Jericho instorten? Ik zeg maar, dat heb ik niet gedaan. Die juffrouw zei, ik was zo dom als een ezel. Ik moest na de dag een zak met hooi meebrengen. Maar zeg, mijn vader, dat geeft me te weten. Ik zal wel eens even metgaan naar de school. Kom ik na de dag de klas binnen en zegt de juffrouw, heb je de zak meegebracht? Ik zei, jawel, Miva. En wat was dat, zegt Miva. Vraag ik hem, zegt de juffrouw, wie liet de muren van Jericho instorten? Zeg maar dat jong, maar dat heb ik niet gedaan. De ditzak, hoe wat we doen, Zemiva. Als ons jong zegt dat hij niet gedaan heeft, dan heeft het ook niet gedaan. En de bizemiva, stel u voor al een lade dan hem. Hoe maken u dit hem? Wie bent wel verzekerd? Zo'n school, dat moest ik heen. Stomme school. Ik zeg eens eenmaal, de helft van de leerkrachten hier op school, die is hartstikke gek. Maar dat mocht ik niet zeggen. Dan moest ik met directe ingang, moest ik dat terugnemen. Ik zeg nou, de helft van de leerkrachten op school, die is niet gek. Ik kan me nog herinneren dat er bij ons een tweeling was geboren. Toen zegt mijn vader, zegt morgen bed, dan moet je een heel dag vrienden hebben van de school. Ik heb drie vragen van de school, kom ik soms in het huis. En zei mijn vader, nou hoe was het op school? Hij vrie kreeg. Ik zei, morgen heb ik een heel dag vrie. En zeggen, en wat zei de juffrouw van de tweeling? Ik zei, nou, ik heb maar over één gehad, de handen in bewaring, te vonden wekken. Stomme school. En voordat ik naar school heen moest, de twee wat ik in moest nemen, dan moest ik een levertraan in, ik ken niet dat levertraan. Zo'n vies spul. Ik had al zo'n lang verrekend gezicht. Toen ik dan op school kwam, had ik hem nog langer. En dan vond ze al gek dat ik niet geen naar school heen ging. Ik zei ook altijd tegen Mimo, ik wil wel levertraan innemen, maar dan wil ik hebben dat oma me erin schept. Wat maakt dat nou uit, zei Mimo. Of oma hoe dat nu inschept, of ik schep hoe dat in. Nou, dat maakt mij ons niet zo veel uit, maar oma den bibbert altijd zo. En dan kwam ik van de school, kwam ik weer. En dan moest ik nog eens studeren. Ja, dan moest ik nog eens studeren, want ik was bij de plaatselijke muziekclub, was ik bij Amicitia. Ik kon geen noot spelen. Nee. Ik sloeg de hele grote trom. Oh, ik had er wel eens mank zo'n gat in zitten. Hè. Nou, dan kon je een kop wel insteken, zo'n gat. En dan werd een verkeersagent en er altijd zo voor stond te zwaaien. Die werd zo kwaad op me. Hij zegt, als je er nog eens een keer doorheen ramt, dan trek ik je het vel van je achterste tot over de oren en dat span ik dan op deze trom. Ik zei, nou maar dat helpt toch niks. Nee, dat helpt toch niks, dat hij er nog een gat in zitten.

0: Gezellige proties, mooie vassies. Dan zit hij goed bij Wim Oegies.
1: Ja, zo is dat. Het was humor met Bettus de Tukker. Nee, juffrouw en ik. Nou, Roel had inderdaad een lachklap aan de andere zet. Want het was weer lachen hier in de studio. Goed, we gaan naar Grunningse zanger, B. Small. En B is fysiotherapeut en onder titel zit dus de patiënt behandelt, dan zingt hij ook mooie Grunningse liedjes. Een van die liedjes die is gaat zingen, gemaakt heeft pas, dat is een nummer dat draait als een windmolen in de Drentse wind. Maar in dit geval in de Grunningse wind, want hij komt uit Grunning. B. Small zingt voor ons Windmolens.

Ja, dat was Windmolens van B. Small. Ja, en die Arjen Delsielkom, dan heeft dus een prachtige mooie windmul, ouderwetse meulen staan, die heet de Goliath. En de Goliath die wordt vaak gebruikt voor optredens en daar nemen ze ook vaak muziek op. Met de Romein in Delzijl staan heel veel windmolens en dat zijn die energiemolens, zeg maar. En dat is natuurlijk heel fijn dat ze er binnen, maar van de andere kant is het behoorlijke horizonvervuiling. Want daar komt het wel op neer. Goed, we gaan verder met Broke Duo. En het Broke Duo, we maken een klein fleurie romantiek, zeg maar, hier op de zondagmorgen. Broke Duo met Amore Romantica. Daar gaan we dus in. Nou, en Roel heeft er zelfs de galm mooi op staan. Of niet, Roel? Amore Romantica.

Nou, luisteraars, is toch wel even leuk, hè? Zo'n mooi klein romantisch liedje hier op zondagmorgen bij DNO Radio. Streektaal en muziek. Iedere zondag doen we dat van 9 tot 10 uur. We gaan naar Coda toe en Coda die brengt de regen niet buiten, maar binnen. Regen in mijn hart, daar zingt ze over. Mooi, melancholisch en precies passend bij dit uur.

Ja, de bodem van mijn hart. En dat was een mooi nummer van Coda. En dat ging over regen in mijn hart. Wat gaan we doen? We gaan dus, ja, meestal iedere week draai ik een nummer van Dick van Altena. Dick van Altena, die neemt ons met naar de plek waar de titeem stilstiet. De Hoge Hof. Hier in Streekt al op zondag bij DNO Radio. Laat me horen. Dick van Altena.

0: streektaal en muziek met Wim Hoegies. Deze day, iedere zondag van 9 tot 10 uur bij DNO Radio.
1: En zo is dat. Iedere zondag, binnenmiddag. Goed, dat was Drentse Wat met een D. Wat met een D, zeg je? Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Goed, we gaan naar Leidriessen. Als morgen vroeg de kater wakker wordt. Het is een mooi nummer. En het is een Limburgs nummer. En voor iedereen die wel eens een kater heeft gehad. Nou, als je dan morgens wakker wordt, dat is niet zo best. Of niet dan? Goed, Leo Driessen die zingt erover, maar in het Limburgs. Goed lusten naar Leidriessen.

Nou, op deze zondagmorgen en aan kater hem, dan ben je nou wel kwijt uit met de zorgen natuurlijk. Dit was Lei Driessen in het Limburgs, als morgen vroeg de kater wakker wordt. We gaan het laatste lied van vandaag. En dat is van het mannenkoor Uffelte, de Roos van Alteveer.

De Roos van Alteveer. Ja, mooi hè? Ja, dat was het Uffelter Mannenkoor. Ja, luisteraars, dat was het laatste lied van vandaag. En dan met zit Striktaal op zondag TV op voor vandaag. Mooi dat jullie weer mee waren en met ons mee hebben luisterd. Nou, mijn naam is Wim Morris en achter de knop zat Roel Schudde. Heeft u weer prachtig door de mengtafelen loods. Nou, goed zo. Volgende week, dan binnen we er weer. Van 9 tot 10 uur met nieuwe muziek, nieuwe verhalen en dezelfde vertrouwde Drentse gezelligheid. Een fijne zondag gewenst en tot de volgende week. Mooi!

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De Indiaanse marine en kustwacht zoeken naar 22 gemiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. En de Amsterdamse coalitie van Pro en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. In combinatie met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. En dat is goed voor de gemeentekas. Jaarlijks in Amsterdam 275 miljoen euro aan toeristenbelasting. En tot zover het nieuws. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Uiterlijke opzicht. Datum, oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag. DMO. Ronduit zondag, met muziek.

0: Goedemorgen op deze zondagmorgen, 23 augustus alweer. Als je naar buiten kijkt, wordt het echt wel een beetje herfstig. Vooral door het weer van deze week. De blaadjes vallen. Het was natuurlijk allemaal al dor en bruin. En dan heb je helemaal het idee dat je in de sfeer komt van... Het is 's avonds al wat vroeger donker. Maar hier in de studio is het nog mooi warm. En je kunt nog heerlijk met elkaar muziek maken en naar een overdenking luisteren. En dat doen we bij Ronduit Zondag. Vanmorgen in de studio aanwezig Klaas Jonkman. Hij verzorgt de techniek en mijn naam is Truus Horlings. Ik begin weer zoals u van mij gewend bent, voor de trouwe luisteraar, met enkele liederen uit het liedboek die we niet verloren willen laten gaan. Het eerste lied dat we gaan beluisteren is lied 791, als u het mee wilt kijken, mee wilt zingen. Liefde eenmaal uitgesproken. Lied 791 uit het liedboek voor de kerken.
1: Ronduit Zondag, met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.

liefde, eenmaal uitgesproken lied, 791, een lied van Sietse de Vries en de melodie was van John Steiner. En hij staat in het liedboek onder het kopje van trouw. In het liedboek zijn allerlei onderwerpen en hier, dit lied hoort bij het onderwerp trouw. We gaan nog naar een lied luisteren uit het liedboek en dat is lied 778. En dat komt uit de levenstijd. Het wordt ook wel gebruikt bij dopen. Hoe vaak wordt er nog gedoopt in de kerk tegenwoordig, helaas. Maar daar gaat eigenlijk dit lied over. O Heere God, ons liefst verlangen.

Ja, dit lied 778, dat luisterde naar Samenzang, maar ook naar het Martini Jongenskoor uit Sneek, onder leiding van Rintje te Wies. En dan nog tot slot een lied uit het liedboek 1005, u kent het vast allemaal. In het Nederlands wordt het soms gezongen zoekend naar licht, en de Engelse versie is Longing for Light. Gezongen door Petra Berger, een van de zangeressen die vaak te horen zijn bij het programma Petrus in het Land. Een programma op zaterdagmiddag om omstreeks 5 uur bij de televisie. Longing for Light, lied 1005.

Ja, u hoorde een lied over gerechtigheid. Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister, schijn ook vandaag hier in uw huis. Lied 1005 uit het liedboek van de kerken. We gaan luisteren naar muziek op de cello en muziek van het Wiener Philharmonica. Voor de wind, Harriet Krijg, een rondo uit het celloconcert van Haydn. Thank you.

luistert naar DNO Radio en het programma Ronduit Zondag. Elke zondag live tussen 10 en 12. Ik weet niet of u gisteravond ook geluisterd en gekeken hebt naar het Prinsengrachtconcert. Eerst al van de kinderen. Prachtig van die jonge muziektalenten. Dan kun je toch niet voorstellen dat muziekonderwijs bijna helemaal verdwijnt. Sowieso al van de scholen, maar ook de muziekscholen. Dat moet er gewoon in blijven. Het is zoiets moois. En later op de avond het Prinsengrachtconcert met vooral pianomuziek. Afgewisseld met zangers of met cello. En de prachtige pianist live over Ansnes, de Noorse pianist. Die een prachtig muziekconcert gaf, vond ik tenminste. Ik hoop dat u het ook vindt. Als je niet van pianospel houdt, dan hou je daar ook niet van. Maar zo'n sfeer daar op zo'n Amsterdamse gracht. En dan denk ik, ja, hoe mooi is dit? Dan denk je, er gebeuren ook nog hele mooie dingen, gelukkig. Nou, we gaan nu ook naar pianomuziek luisteren. En wel van George Gershwin. De piano wordt bespeeld door Daniel Weinberg. Hij is al lang niet meer onder ons. Maar deze versie, daar speelt hij dat nog. Rhapsody in Blue.

Zoals u van ons gewend bent, krijgt u straks nog een overdenking te horen. En die is deze morgen van de heer Jos Wassens. En de overdenking wordt dan gevolgd door Psalm 37, maar in een Zuid-Afrikaanse versie. Maar tot die tijd gaan we eerst nog luisteren naar Lucy Horsch, de bekende fluitspeelster. En zij speelt Bach.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: Heer Jos Wassens uit Zuidwolde.
2: Luisteraars, ik wil met u een aantal versen lezen uit het boek Spreuken en wel uit hoofdstuk 3, de versen 5 en 6. Daar lezen we: Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. De Bijbel roept ons op om God te vertrouwen. Vertrouwen is een keus. Je kunt ervoor kiezen om te vertrouwen op God, hoe moeilijk dat soms ook is. Dat vertrouwen kun je uitspreken door te zeggen: Ik blijf op God vertrouwen, wat er ook gebeurt. Maar de duivel zal er alles aan doen om je vertrouwen in Hem, in God, aan te vallen, je vertrouwen te verminderen. Dat begon al in het paradijs. De duivel begon met het vertrouwen van Adam en Eva in God openlijk aan te vallen. Twijfel zaaien is een van de brandende pijlen die de vijand gebruikt om ons geloof aan te vallen. In het paradijs zei hij tegen Eva: God wil niet dat jullie van de boom van kennis van goed en kwaad eten, omdat hij weet dat jullie dan aan hem gelijk zullen zijn. Je vertrouwen in God wil hij aantasten, in twijfel brengen. Als God zegt dat hij van je houdt, als hij liefde is, waarom overkomt je dit dan? Als God liefde is, waarom laat hij dan dat lijden toe? Dan kan het zomaar gebeuren dat je God gaat wantrouwen. Je raakt je vertrouwen kwijt en dan ga je op andere dingen vertrouwen. De Bijbel staat daar vol van. God waarschuwde Israël om niet op Egypte te vertrouwen, niet op bedrieglijke woorden, niet op mensen, niet op paarden en wagens, niet op eigen inzicht, niet op dokters. In 2 Kronieken 16 staat van koning Asa: Doch zelfs in zijn ziekte zocht Asa geen hulp bij de Heer, maar bij de heelmeesters. Dat wil niet zeggen dat je niet naar de dokter mag gaan. Maar waar verwacht jij je uiteindelijke genezing van? Van God of van de dokter? Dokters genezen niet. God geeft de genezing. Ook dokters zijn daarvan afhankelijk. Vertrouw op de Heere met heel je hart, staat er. In hetzelfde hoofdstuk over koning Asa, die zijn hulp verwachtte van de dokters, staat in vers 9: Want de ogen van de Heere gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Het gaat erom waar u uw hart op zet. Luisteraars, wat leeft er in uw hart en waar gaat uw hart naar uit? Op wie of wat stelt u uw vertrouwen? Vertrouwen heeft alles met afhankelijkheid te maken. In Psalm 40 staat: Gelukkig is de man die zijn vertrouwen op de Heer stelt, die zich afhankelijk van God opstelt, zegt een andere vertaling. Paulus schrijft in 2 Timotheus 1: Daarom zit ik hier in de gevangenis en ik schaam mij er beslist niet voor, want ik weet op wie ik vertrouw. Voor vertrouwen staat een woord dat betekent je verlaten op, je zeker voelen bij, je houvast vinden in. Waar vertrouwt u op? Wat is uw houvast? Waar voelt u zich zeker bij? De vertaling van het boek zegt het zo: Laat God delen in alles wat u doet, dan kan Hij uw levensweg bepalen. Ken Hem. Erken Hem. Houd rekening met Hem bij alles wat je doet. Betrek Hem bij alles. Het staat zo mooi in Psalm 37. Vertel alles wat u bezighoudt aan de Heere en vertrouw Hem. Hij zal in alles voor u zorgen. Doe het en u zult het ervaren. Het is goed om je steun bij Hem, bij God te zoeken. Psalm 55. Breng al uw moeilijkheden bij de Heere. Hij zorgt altijd voor u. Hij zal nooit toelaten dat een volgeling van Hem struikelt of valt. 1 Petrus 5. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. Je moet dus iets met die zorgen en problemen doen, namelijk overgeven aan God. Het staat in de andere vertalingen nog scherper geformuleerd. Werp ze op Hem, gooi ze van je af, want ze kunnen zwaar op je drukken, je terneerdrukken. Maar dat hoeft niet, want Jezus heeft al onze lasten en zorgen al voor ons gedragen. Door vast op Jezus te vertrouwen, sla je de aanvallen van de Satan af. Dat is een grote troost en een prachtige belofte. En in Spreuken staat er nog veel meer. En in Spreuken staan er nog veel meer mooie beloften bij. Hij zal je wegen recht maken. Hij zal zorgen dat je niet struikelt of valt. Hij baant de weg voor jou. Hij zorgt ook voor jou. Als je op de Heer vertrouwt, dan ontvang je voorspoed en zegen. Dat is wat de schrift zegt. In de vertaling van het boek staat over onze tekst en wat er daarna over gezegd wordt het volgende. Vertrouw met heel je hart op de Heer. Verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Heer en ga het verkeerde uit de weg. En dan komt het. Want wat is het gevolg als je ontzag voor de Heer hebt? De Bijbel spreekt als volgt. Ontzag voor de Heer werkt als een medicijn voor je lichaam en dringt diep in je botten door. Dan zullen je schuren te klein zijn en vloeit de most over de randen van je perskuip. Ze gaat gepaard met hoge ouderdom, rijkdom en aanzien. Het brengt liefde voort en is een voedingsbodem voor vrede en welzijn. Ontzag geeft je inzicht op de levensweg, zodat je niet hoeft te struikelen. En als je gaat liggen, zal niets of niemand je doen schrikken. Je kunt gaan liggen en rustig slapen. De Heer zal een betrouwbare helper blijken te zijn. Hij zal niet toestaan dat je iets overkomt. Geweldig wat vertrouwen doet. God maakt je paden recht. Hij wijst je de weg. Hij zorgt dat het goed met je komt. Geloof dat maar.

Ja, en dan nu een nieuw Nederlands lied van de zangeres. Ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek. Sarah Laag. Ik kan niet meer. Het meest emotionele Nederlandse lied over pijn, hoop en overleven.

dan gaan we toch weer terug naar de piano. Met muziek van Domenico Scarlatti. En Christian Zacharias is de pianist. Scarlatti componeerde 555 sonates. Nou, wij gaan er één beluisteren.

de goede luisteraar, die hoorde wel dat dit Louis van Dijk was met Hoop. En we gaan nu tot slot, want het is bijna 12 uur. En de programmamakers van Gospel Music staan alweer voor u klaar. Dus wij gaan afscheid nemen, ook weer met pianomuziek van Christian Zacharias. We wensen u een hele goede zondag en een goede week. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3 uur vanaf de vierde startrij. En tot zover het nieuws.
3: Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind.
4: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment rijdt er meer verkeer op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn door de wegwerkzaamheden op de A12. Daarom heb je tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 10 minuten op onthoud. En het is natuurlijk ook druk op de N200 Zandvoort richting Haarlem. Vanwege de Grand Prix sta je tussen Zandvoort en Bloemendaal 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?

0: Ja, luisteraars.
1: Gospel and Praise in Gospel Music met Henk Maat.
0: Ja, daar zijn we dan na het prachtige... de boodschappen en het nieuws en de reclame. De nummer Crumb Bread of Life van de Continental zijn we nu live bij u in de huiskamer. En gezellig dat u bent aangehaakt. Met dank aan Truus en Klaas voor de voorgaande 2 uren hier bij de streek. Nee, niet meer bij de streek, bij Wij Zijn DNO. En welkom bij het uur Gospel Music. En we begonnen met dit nummer van de Continental Singers. We hebben een mooi uur voor u samengesteld op deze, nou, wat afgekoelde zondag. We snakten ook allemaal wel naar wat afkoeling. Heerlijk wat regen gehad voor de boeren en de burgers en de tuinders en voor iedereen. Heel goed. Een beetje afgekoeld. We gaan wel een beetje snel richting herfst. Maar misschien krijgen we nog wel weer een nieuwe warmteperiode. Je weet het niet. Wij hebben wel weer hele mooie muziek. Zondagse muziek met energie voor deze week voor u samengesteld. Look at the birds. Kijk eens naar de vogels van Matthew 6. En dan Standing on the Promise van Johnny Thompson. Die volgen nu. Look at the birds.

Ja, prachtige nummers. Standing on the Promise. Johnny Thompson Singers waren dat. En Look at the Birds van Matthew Six. Op hele mooie muziek gezet. En dat zijn nummers die binnenkomen bij Gospel Music. We gaan weer verder met het programma Gospel Music. En Tammo die zit hier weer te schuiven met de techniek. Dat doet hij goed, want hij heeft natuurlijk ook vakantie gehad. Komt net terug uit een warm Italië, volgens mij. En de vakantiegangers komen allemaal weer terug op de posten. En de scholen zijn weer begonnen. En wij zitten weer klaar voor lekkere muziek bij Gospel Music. En zo komt er nu een nummer voorbij. De invaller van Tammo, dat was Roel Schudde. Die bracht ons op het idee om Holy Trinity te draaien van de Voices of Grace. Die komt zo. I Can Only Imagine. Die komt van Wiona. En The Shower and the Seeds van Anil Aranka. Die vervolgen en dan kom ik met de column weer bij u terug, maar nu Holy Trinity.

Ja, dat is een abrupt einde van dit heel mooie nummer. The Sower and the Seed, The Zaaier en het Zaad van Anil Aranka. En we zijn inmiddels al een beetje later. De column die gaat nu gebeuren. We hebben een gedicht hier en ik denk dat hij wel eens eerder voorbij is gekomen, maar hij is nog toepasselijk. Reis dichtbij, dat staat boven dit gedicht. En om te reizen hoef je niet ver, niet vrij en niet duur. Lees een boek, kijk een docu. Dwaal door een museum, maak een praatje met een vreemde. Doe iets wat je nooit gedaan hebt. Verken de uithoeken van je hart. Of de zielenroerselen van een vriend. Verdwaal in je eigen dorp of stad. Verplaats je in een tegenpool. Leer een nieuwe taal, volg die ene cursus. Geniet van een gedicht. Om te reizen hoef je niet ver. Naast je is een wereld te ontdekken voor wie reist met open hart en open handen.

Beatles waren dat. There are places I remember. Daarvoor de Toys and a Lovers Concerto. En Breeze begon met Gypsy Woman. Het zit er op wat ons betreft. We gaan afsluiten met Saint Preux. Een mooie muziekgroep die mooie muziek maakt. Het heet dit keer No More Nadine. Ik wens u mede namens Tammo en mede namens een hek een hele grote, een hele fijne zondag en een fijne week. En wat ons betreft graag tot de volgende keer. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Schieve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nieuwenhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, wil onderhandelingen met Israël hervatten om aanvallen te stoppen en een terugtrekking te bewerkstelligen. Damascus verbrak eerder contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Zaterdag veroordeelde Syrië ook een aanval op een auto ten zuidwesten van Damascus. Shaybani benadrukte Israël momenteel niet te vertrouwen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. De nasleep van een ongeluk bij Barneveld. Kwartiertje vertraging daar. A12 Arnhem-Duitsland. Bij de grensweercontroles en 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Ouddijk. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 10 minuten vertraging tussen de afritten Beek en Duiven. Kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook van A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij afrit Hoenderlo. Vanaf knooppunt Beekbergen 7 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuur. Voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. Hoornaars worden steeds vaker gezien in Nederland. Door klimaatverandering, de Europese hoornaar wordt 3 tot 4 centimeter groot. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekt in 2025 voor het eerst winst. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort heeft een dubbel gevoel over de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Het weer dan? Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op z'n vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort heeft een dubbel gevoel over de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie, maar verdrietige dag en vindt de aanwezigheid van de koning bijzonder. Max Verstappen, die zaterdag de 7e kwalificatietijd reed, voelt zich wel wat beter vandaag. De race begint zo direct om 3 uur. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind.
2: Robert Vriesen van de ANWB. Vanwege een pechgeval op de A10 Zuid, de buitenring bij Amsterdam Oud-Zuid, 2 afgesloten rijstroken. Daardoor 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem rijden ze keer langzaam tussen afrit Loenen en afrit Schaarsbergen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Het vorig jaar vernielde en daarna gerestaureerde Molukse monument in Rauwveen wordt op zaterdag 19 september officieel onthuld. De panelen zijn hufterproef gemaakt, er is een verbodsbord geplaatst en er staat een camera op het monument gericht. Dit moet samen met meer kennis vandalen weren. De heropening op zaterdagochtend 19 september moet een gebeurtenis worden waarop het Molukse verhaal centraal staat. Het programma is nog niet klaar, maar het lijkt erop dat een Kamerlid de onthulling gaat doen. Buiten zijn is gezond, maar de natuur aan de rand van het Nationaal Park heeft veel meer te bieden. Braam, vuilbes, genezende kruiden, een vroege eikel en een mooie paddenstoel. In de natuur is veel te plukken, gezond voor geest en lichaam, of toch niet? Loop op 23 augustus of op 6 september mee. Locatie Poort van Havezaten Oldengaarde aan het westeinde 57 in Dwingelo. Het begint beide dagen om 1:30. Niet leden betalen €5 per persoon. Leden lopen gratis mee.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. President Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te organiseren tijdens de oorlog met Rusland. Hoornaars worden steeds vaker gezien in Nederland door klimaatverandering. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. Het weer dan? Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Arno Verano. Ik had er nog nooit van gehoord. Een artiest die aan het opkomen is volgens mij, hoor. Ja, in 2024 kwamen we met de nummer Voorbij is voorbij. En voorbij is het zeker van de show. Die zit er ook bijna weer op.

0: weer Arno Verano. Dus ik zei het zojuist al. Hij zong het laatste liedje van vandaag. Deze zondag bij Vrouw en Moeter. En ik hoop dat jij weer genoten hebt. Ik wel in ieder geval. Het was weer een heerlijk uurtje toch. Met heel wat slagerhits die weer voorbij kwamen. Uit de Alpenlanden, zoals ik altijd mooi zeg. En zo is het veelal ook wel. Volgende week zondag tussen 5 en 6. Ja, nou, dan ben ik er gewoon weer. Ja, of er moet echt wat bijzonders tussen komen. Ik ga er niet van uit. Maar zo heb ik het al ruim 20 jaar volgehouden. Om Vrouw en Moeter te presenteren. Iedere zondag dus weer. Oh, de feesten en de jaren vliegen voorbij. Maar goed, heerlijk is het. Wij zijn dno.nl. Daar kun je altijd op een rustig moment deze uitzending of andere uitzendingen van collega's terugluisteren. En dat is gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dus heb je het ontzettend leuk gevonden of een stukje gemist? Of je hebt zoiets van, hé, maar dat liedje wil ik nog een keer luisteren. Ja, dat kan dus. Wij zijn dno.nl.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de luchthaven van Düsseldorf werd een 52-jarige Duitse vrouw vrijdag gestoken door 5 streepschorpioen die zich verborgen had in haar jas. De vrouw keerde terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daarna overgeplaatst naar een universitair ziekenhuis voor verdere behandeling. Zondagmiddag vlogen 5 F-35 straaljagers en een Chinook-helikopter over het circuit van Zandvoort, voorafgaand aan de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege extra geluidsoverlast bovenop de raceruiten die 3 dagen in Zuid-Kennemerland te horen was. Na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn inmiddels 4 doden gevonden. Zaterdag werden 2 lichamen aangetroffen en later nog 2. 14 mensen ontsnapten, van wie 8 gewond raakten, 2 ernstig. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. En tot zover het nieuws.
4: Vanavond verdwijnen de stapelwolken, klaart het overwegend op, hoewel er in de kust

0: regio's nog bewolking, van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

Goedenavond allemaal. Van harte welkom bij het mooie programma Glorieklanken. U kunt nu weer 2 uur luisteren naar christelijke muziek, muziek voor iedereen. Ook nu hebben we weer een mooi programma kunnen samenstellen dankzij de verzoeken. Vanavond kunt u tijdens de uitzending ook weer een plaatje aanvragen. Het zij voor een bemoediging, een felicitatie, een groet of iets voor uzelf. Deze wordt dan de volgende zondag gedraaid. Ons telefoonnummer is 0528-3734-44. Vanavond zit Christa Vinken in de studio. Zij verzorgt de techniek en neemt de telefoon aan. Christa, fijn dat jij weer bent. Mijn naam is Rory Vinken en mag het presenteren. We wensen u een hele mooie, luisterrijke avond. We gaan nu luisteren naar Samenzang. Wilt waarheen, pelgrim, waarheen gaat gij?

We gaan nu verder met een verzoek. En die is van Annie van der Veen voor alle luisteraars plus Glorieklanken. Dankjewel, Annie. En ook voor mevrouw Eleveld Engbers, woonde in Oldenkinhold. Ze is vandaag 88 jaar geworden. Gefeliciteerd namens het wijkteam Hetty, Julia en Margriet uit Hogeveen. Ook namens ons gefeliciteerd. En dan doen we met het lied Er is een God die hoort.

Het volgende verzoek is voor van Tini Wigland en is bestemd voor Gerry Wigland in Nijenvenen. Lied Als in nood gezeten, en dat is Samenzang.

Even een corrigeren dingetjes, want u had gezegd, het lied was bestemd voor Gerry Wichmans, maar het moet wezen Gerry Marsman. Dus even die fout herhalen, dan zou je misschien denken, hoe kan dat nou? We gaan nu verder met het volgende verzoek, en die is bestemd voor Rudy Pievest, voor Annie van der Veen. En dat wil ze graag doen met het lied Wil u, o God, mij dank betalen, en dat is Samenzang. Samen.

ik moet even iets corrigeren, want ik had gezegd met van Rudy Pievers en Annie van der Veen. Er was ook een felicitatie van woensdag, afgelopen woensdag was zij 80 jaar geworden, 19 augustus. Annie van der Veen was 80 jaar geworden. Ja, dus dat is even gecorrigeerd. We gaan nu luisteren weer naar een verzoek. Dat is van Appie van der Vries. Voor bewoners van Kemperhof en Oldekinhold. Neem, en hij wil graag een lied horen, Neem gij mijn hand. En hij wordt gezongen door Steenwijk Mannenkoor met Margje Dijkstra.

Het volgende verzoek is van kinderen en kleinkinderen voor Jenny Streutker. Ze hebben een lied aangevraagd met Jezus, ik hou van u. En de reden is 29 augustus jarig. En het lied is Omdat hij leeft.

Het volgende verzoek is van Christa en Rudy Vinken voor Zantinghof, Tonkenshuis en Molenhof, de bewoners. En hebben we gedaan met het lied Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Reizen, mannenzang.

We gaan weer verder bij de volgende verzoek. En die is bestemd voor Hanny Miedema. Van Hanny Miedema voor Margriet Miedema. Aanstaande woensdag word je 26 augustus ben je jarig. En je hebt gevraagd om een pressband die christelijke muziek maakt.

gaan nu luisteren naar het mannenkoor Adoramus uit Hoogveen met Judith Sportel. En ze zingen voor ons Neem Heer Mijn Hand.

goede week toegewenst. En wij hopen u ook zondagavond bij Muzikale Ontmoeting weer te treffen. Iedereen van harte gegroet, een goede week gewenst en tot volgende week zondagavond. Nou, ook laatste reageerder op het programma, Anne Glier. Een groet natuurlijk ook van de studio. En ook met vrouw en familie een goede zondagavond verder gewenst.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het instorten van een vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt.

0: Israëlische luchtaanval in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En tot zover het nieuws. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldt het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In een nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. Bij het instorten van de vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. En tot zover het nieuws. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Let's do it.
0: Hey,

0: nabijgelegen tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. En tot zover het nieuws. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.